0: bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie, waar de partij toen in zat, opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fashir in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Trots op Texel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. En dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Radio Texel.
5: Struis.
6: Vroeg.
7: Texelse Courant de kop. Honing van bijen komt door de muur heen. Beter.

dinsdag 1 juli 2026. Dit is het programma Struis Vroeg. Mijn naam is Peter van der Struis. Welkom op Radio Texel. We draaien de leukste muziek alleen voor jou. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En Robbie Williams met Nicole Kidman. Something Stupid.

Je luistert naar de meest muzikale frequentie van de Wadden via FM of via de stream, wellicht via DAB+. Radio Texel draait echt de leukste muziek. Je hoorde You Notice met Narcotic, Foreigners, Say You Will.

0: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: Uit 2023 Heaven van Niall Horan. Blijf luisteren naar Radio Texel met Cool in the Gang. Get

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag een rustige zomerdag op de Wadden. Perioden met zon en stapelwolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt op naar een comfortabele 21 à 22 graden. Er staat een rustige, overwegend noordelijke wind, kracht 3. Later op de dag neemt de bewolking heel geleidelijk toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Kortom, ook op Terschelling een heerlijke rustige start van de maand met prima vakantieweer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

En dan is het tijd voor het waddenomroep.nl nieuwsoverzicht. Een nieuw vakantieboek voor kinderen in het Waddengebied. Hoe eerder je de liefde voor het Wad voelt, hoe beter. Oppositie Vlieland kritisch over ingestemd coalitieakkoord. Het is niet ons akkoord. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

Lost Frequencies op de meest muzikale frequentie van de Wadden. Met Reality. Daarna hoorde je Genesis, Land of Confusion. En nu Blue en Stevie Wonder met Signed, Sealed, Delivered.

Blue en Stevie Wonder kregen Casey and the Sunshine Band uit 1975 met I'm So Crazy. En uit 1994 Primal Scream met Rux. Het programma Struis vroeg voor deze woensdag 1 juli 2026 zit erop. Morgen is het donderdag en dan is er weer een Struis vroeg. Tot dan, doei doei.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend walende reizigers rond.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis?
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
1: Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
7: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
7: Radio Texel.
8: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag een rustige zomerdag op de Wadden. Periode met zon en stapelwolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt op naar een comfortabele 21 à 22 graden. Er staat een rustige, overwegend noordelijke wind, kracht 3. Later op de dag neemt de bewolking heel geleidelijk toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Kortom, ook op Terschelling een heerlijke rustige start van de maand met prima vakantieweer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
2: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
1: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
3: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag een rustige zomerdag op de Wadden. Periode met zon en stapelwolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt op naar een comfortabele 21 à 22 graden. Er staat een rustige, overwegend noordelijke wind, kracht 3. Later op de dag neemt de bewolking heel geleidelijk toe.

0: maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Kortom, ook op Terschelling een heerlijke rustige start van de maand met prima vakantieweer.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Dit is Radio Texel. Hey.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
2: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
1: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
3: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht, wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
1: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag een rustige zomerdag op de Wadden. Periode met zon en stapelwolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt op naar een comfortabele 21 à 22 graden. Er staat een rustige, overwegend noordelijke wind, kracht 3. Later op de dag neemt de bewolking heel geleidelijk toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Kortom, ook op Terschelling een heerlijke rustige start van de maand met prima vakantieweer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag een rustige zomerdag op de Wadden. Perioden met zon en stapelwolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt op naar een comfortabele 21 à 22 graden. Er staat een rustige, overwegend noordelijke wind, kracht 3. Later op de dag neemt de bewolking heel geleidelijk toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Kortom, ook op Terschelling, een heerlijke rustige start van de maand met prima vakantieweer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag een rustige zomerdag op de Wadden. Periode met zon en stapelwolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt op naar een comfortabele 21 à 22 graden. Er staat een rustige, overwegend noordelijke wind, kracht 3. Later op de dag neemt de bewolking heel geleidelijk toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Kortom, ook op Terschelling een heerlijke rustige start van de maand met prima vakantieweer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Alle toeristen, een fijn verblijf op ons mooie eiland.
4: Vanaf het eiland.
7: Toppers van toen.
8: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
7: Toppers van toen.
8: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
4: Radio Texel.

De toppers van toen op Radio Texel, elke maandag tot en met vrijdag van 12 tot 1. Voor meer informatie kijk even op onze website www.radiotexel.nl. En veel plezier!

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: De toppers van toen. Elke werkdag van 12 tot 1 op Radio Texel.

0: verhaal.
1: Toppers van toen.
0: Non-stop.
1: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
0: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Toppers van toen op Radio Texel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0 overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag een rustige zomerdag op de Wadden. Perioden met zon en stapelwolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt op naar een comfortabele 21 à 22 graden. Er staat een rustige, overwegend noordelijke wind, kracht 3. Later op de dag neemt de bewolking heel geleidelijk toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Kortom, ook op Terschelling een heerlijke rustige start van de maand met prima vakantieweer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. De verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: is a ghost town.
1: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag een rustige zomerdag op de Wadden. Perioden met zon en stapelwolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt op naar een comfortabele 21 à 22 graden. Er staat een rustige, overwegend noordelijke wind, kracht 3. Later op de dag neemt de bewolking heel geleidelijk toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Kortom, ook op Terschelling een heerlijke rustige start van de maand met prima vakantieweer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij. Maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag een rustige zomerdag op de Wadden. Perioden met zon en stapelwolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt op naar een comfortabele 21 à 22 graden. Er staat een rustige, overwegend noordelijke wind, kracht 3. Later op de dag neemt de bewolking heel geleidelijk toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Kortom, ook op Terschelling een heerlijke rustige start van de maand met prima vakantieweer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en er is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Op Sint-Tessels. Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
6: Ga er maar scrap voor zitten en geniet ervan. We nemen alle tijd, doen de kolompjes aan.
7: Ook dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is... dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei Van Dissel... dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht... niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
6: Woensdagmiddag. Tijd om even de week door te zagen. De Zaagman Show. Op Radio Texel.
7: Waar kan je beter mee beginnen, dames en heren? Met I Wish It Would Rain Down. En ik weet het, het is zo Holland. Het is zo, het is nooit goed. Is de keer mooi weer, begint er weer te zeuren dat het moet gaan regenen. Maar een beetje water uit de lucht. Nou. Zou wel lekker zijn. I Wish It Would Rain Down. Uit 2016. Phil Collins en Eric Clapton. Die hoor je heerlijk janken op zijn gitaar. En dan ga ik ook even huilen. Gewoon meejanken. Heerlijk.

maakt het helemaal niet uit dat die schuif al open stond. Ja, want het is gewoon... Het is zo verschrikkelijk zomer. Het is zo verschrikkelijk 31 graden in mijn kantoor. Maar hier is het goed in de studio, hoor. Want hier is het gewoon 22 graden. Dus ja, het is geen airco, maar het is wel alle ramen kunnen openen. Nou, ik hou ze dicht. Want het is, ja, dit is echt zo'n woensdag 24 juni. En misschien wordt deze uitzending volgende week herhaald. En dan is het woensdag... wat is het dan? Ja, dat is het al 1 juli. Zo, dat is diploma-uitreikingavond. Nou ja, goed. Misschien dat we deze uitzending dan ook gewoon ingooien. En dan is het ook nog prachtig mooi weer. En dan draaien we alleen maar positieve muziek. Omdat er zoveel kinderen van OSG Hogeberg geslaagd zijn. En tegen die tijd, want ja, dan is het een herhaaluitzending. Dan weten we zeker hoeveel kinderen er geslaagd zijn. En het was nu al best wel mooi weer binnen de OSG. We waren nu al tevreden. Dus nou, dan worden we nog meer tevreden. Nou ja, goed. Whatever, tevreden. Ja, dat hele verhaal over I wish it would rain down. Je hoopt op een klapje water, maar je kan ook gewoon lekker de zee inspringen en dan ben je er ook. Ondanks het weer gaan wij natuurlijk wel gewoon door met uitzendingen. Helaas alleen niet met Breek de Week, want de mannen zijn verhinderd. Dus het moet het deze week even met mij doen, maar misschien volgende week in de herhaalde uitzending zijn ze er ineens wel. Het blijft allemaal een verrassing. Wat heb ik? Ik heb hele leuke dubbelhitten. Dubbelhits, hoe zeg je dat? Dubbelhitten, nou ja, whatever. Iets met een dubbelhit. En we beginnen met de Buena Vista Social Club. Want ja, dat hoort natuurlijk wel bij het hele, hele warme weer. Ik heb Quando heb ik een hele grappige dubbelhit. En dan heel langzaam gaan we naar de klok van 5:30. Dat is nu al over 20 minuten. Dan ga ik Albert Wichlema bellen. En hij is een soort razende reporter voor de Warnomroep. En ik heb hem gevraagd om een beetje aan ons uit te leggen. Ja. Wat doe jij nou eigenlijk voor de Warnomroep en waar kunnen we dat dan terugzien? En nou, dus hij gaat er wat reclame van maken en dat mag ook, want wij zijn de Warnomroep. En nu nog onder de vlag met de Radio Tessel vlaggetje, maar eigenlijk een hartstikke Warnomroep. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. En ja, voor de rest daarna staan de lijnen gewoon weer open. Ik zeg, heb je nog een leuke zomershit of een hele blije hit? Mijn kind is geslaagd hit. Breng het allemaal maar in, stuur het door, ik ga het voor u draaien. Maar eerst gaan we naar de Buena Vista Social Club. Een cd die ik op had staan toen ik aan het studeren was. Ergens in 1998. Dat heeft me er echt doorheen geholpen. En vandaag weer.

0: que el destino se acerca, que yo no sé pa' dónde voy, pa' dónde voy.
1: Ja, ja, ja. Was dit een lekker begin? Was dit een lekker begin? Ik zat ondertussen weer andere dingen uit te zoeken, want er komt een nieuw item. En dat ga ik misschien wel deze uitzendingen lanceren. Maar dat wordt dan zo'n beetje rond de klok van 22:50 of ergens na de zaadplaat. Want dat is nog steeds het belangrijkste van deze bijeenkomst, deze uitzending, deze radio-uitzending. Het is de Zaagman Show, dus die week moet er midden, dus dat gaan we zo meteen doen. Dat gaan we nog eventjes doen, ook met de volgende dubbelhit. Dat is Quando Quando van Avner Waldeck en Patricia Ferreira. En daarna Quando Quando van Engelbert Humperdinck. Waarom niet? Ik heb al mijn nummer. 68 alweer, Tim, nee. Nou, eerst deze maar. Ja, dat klinkt best lekker. Komt u wel. Quando

Tony Rinnes en Alberto Testa. Italiaanse zangers kwamen in 1962 met het nummer Quando, Quando, Quando. Ja. En dan kan je niet achterblijven. Dan moet je zo'n Engelbert Humperdinck gewoon zoveel jaren gewoon dat gewoon ook weer eventjes helemaal herhalen. Michael Bublé heeft het herhaald. Nelly Furtado heeft het herhaald. Wie niet eigenlijk? Zelfs ik heb het ooit met mijn bandje Gente di Mare ook gespeeld. Ja, ik had een Italiaans bandje. Echt waar? Ja, echt waar. Kost Italiaans zingen en dan quando, quando, quando, quando. Helemaal goed. Maar goed, het is nog steeds prachtig mooi. We hobbelen richting de klok van 5:30. Ik heb nog 2 nummers. Past allemaal net niet, dus het wordt iets na 5:30. Dat is Feels van Pharrell Williams en Katy Perry, Big Sear. Dat is dus het nummer van Calvin Harris. En Blurred Lines. Ja, die moet ook voor Robin Thicke. Met ook weer Pharrell Williams. Iedereen doet hier mee. En dan gaan we weer naar het waddenweerbericht. U heeft vandaag al gemerkt dat het gewoon weer terug. Heerlijk gewoon dat u weer te horen krijgt. Hoe is het nou hier op de Wadden? Dit nummer begint altijd zo lekker. En dan dus de zaagplaat. Ja, ja. Dan komt echt de zaagplaat. En dan heb ik iets nieuws. Dat is de Wadden in volgevlucht. Dus het nieuws van alle Wadden in 5 minuutjes. 6. We gaan het zien. Maar eerst even lekker naar Feels.

0: eens gezien wat voor dag het is vandaag.
1: Dinsdag wat anders.
0: Ja, precies. Nee. Dus morgen komt Zaagmans langs.
1: Zaagmans?
0: Zaagmans, om het midden van de week. Om het.

0: eerst het waddenweerbericht, dames en heren.
1: Goedemiddag.
0: Precies, goedemiddag. Ja, laat me doorkomen. Peter, van Struis, nu.
2: Het waddenweerbericht.
3: Het wordt vandaag in het Waddengebied een prachtige zonnige zomerdag. Het kwik stijgt naar een maximumtemperatuur van 26 graden en ook 's nachts blijft het zacht met 19 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2 tot 3. Kortom, een heerlijke zonovergoten zomerdag. Geniet!
2: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
4: We zijn halverwege de show. Oh yeah! Tijd voor de zaagplaat!
0: Ja, en mag ik een hartelijk applaus, dames en heren, want aan de andere kant van de lijn is niemand minder dan Albert Wichelema. Ja, Albert, kom er maar in.
5: Hey, hi.
0: Hey, hallo. Ja, voor de mensen die jou niet kennen, ik ken jou als de vader van Bende, maar misschien weet je dat niet eens.
5: En Jan.
0: Ja, inderdaad. En die ken ik dan weer niet. Bende ken ik dan weer wel. Maakt allemaal niet uit. Whatever. Je

0: Ja, ik mag ook wel eens naar een ander eiland. Ik ben ook op de Schelling geweest en binnenkort ga ik weer naar Vlieland. Maar voornamelijk Texel. Ja, okay. Want daar woon ik, dus dat is handig.
1: Ja, dat is handig inderdaad. Als je de rommelmarkt op de Vliestraat gaat verslaan, waar ik een artikel van las en denk, ja, dat is wel handig dat je een beetje in de buurt woont.
0: Precies, ja.
1: Ja. Maar dus ook uitstapjes naar de andere eilanden. Hoe ga je erheen? Ga je helemaal over de Afsluitdijk of heb je een quick fix via een snelle verbinding of zo of iets?
0: Nou, naar Vlieland kan ik met het bootje vanaf de Kokstorp. En de Schellingen moet je wel via Halingen.
1: Toch wel.
0: Ja.
1: Ja, je weet het niet. Je weet wel voor connecties jij allemaal, hè?
0: We hebben geen eigen bootje helaas.
1: Nee, we hebben geen waddenomroep, zo'n turbo boot of zo. Nee, dat is een, ja, wie weet in de toekomst. Je weet het nooit.
0: We staan nog aan het begin, inderdaad.
1: We staan nog aan het begin. Hey, over het begin gesproken, je hebt een hele gave zaakplaat. Dat gaat ook over een begin, een eerste album of zo. Vertel.
0: Ja, moet ik het al noemen?
1: Ja, je mag het al verraden, je mag het ook inleiden, je mag helemaal je eigen route kiezen. We hebben nog 1 minuut 40, we hebben tijd zat, je kan de luisteraar ook nog spannend houden. Ja.
0: Dan leid ik het in. Het komt van de allereerste plaat die ik kocht. Het is nog steeds een favoriet. Op de maat van Heaven... Oh, sorry, ik heb het niet verraden.
1: Ja, nu verraden dat het Heaven van de Rolling Stones is.
0: Het is Heaven van de Rolling Stones. Op de maat van Heaven kun je volgens mij prima zagen.
1: Ja.
0: En in de hemel is het misschien wel net zo mooi als op Texel en de andere waddeneilanden.
1: Ja, vandaag wel, denk ik. Ja, best aardig weer hebben daar. Nee, maar het nummer staat dus op het eerste album wat je ooit gekocht hebt. En het geeft ook wel een beetje een weekend vibe, begrijp ik.
0: Ja. Misschien wel, ja. Ja, ik vind het een... ik hoor hem laatst weer en denk, dat is wel een heel goed nummer.
1: Ja, en toen hadden wij al contact en toen dacht je, nou, als ik dan een zaagplaat in mag brengen, dan doe ik dat nummer.
0: Dan wordt het Heaven.
1: Precies. Ja. Dus we gaan de week officieel met jou door midden zagen met deze bijzondere zaagplaat. En dan heb ik zo meteen dus de Wadden in Vogelvlucht. Dat wordt een nieuwe nieuwsitem waarin ik in 5 minuten tijd de 5 eilanden probeer te raken.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, zeg ik het ook, want ik wil heel graag van jouw feedback wat je daarvan vindt. Dus het is de allereerste editie op deze woensdag 24 juni. Maar we zijn nu ook halverwege het jaar, dus het jaar is ook doormidden gezaagd zowat. Of misschien nog niet, maar bijna wel. En dan gaan we dat dus ook doen. Dus we doen eerst even jouw zaagplaat. Daarna Morning is Coming van Sting en Shaggy. En dan doe ik de Wadden in Vogelvlucht. Dus dankjewel. We gaan naar jouw zaagplaat. En dat klinkt zo'n beetje zo. Komt ie hoor, let op.
2: We zijn halverwege de show. Oké! Tijd voor de zaagplaat!

0: meneer Zaagmans op weg naar het weekend. Dit is de Zaagmans Show op Radio Texel.
1: Yeah! Great song!

Morning is coming. Sting en Shaggy, alweer in 2018. Ja. Ja. Je hoort het al een beetje. Tijd voor de Wadden in Vogelvlucht. Het nieuws van de vijf Waddeneilanden. Ja. Het Waddennieuws, het weekoverzicht van de vijf Wadden. Wat is er nou afgelopen week gebeurd op Texel, Vlieland, Terschelling-Ameland en Schiermonnikoog? En dat gaan we dus vandaag voor de eerste keer brengen. En ja, ik heb maar een muziekje op de achtergrond gebracht. Misschien is het helemaal niet toepasselijk, maar ik ga het gewoon proberen. Op Texel, daar beginnen we wel mee. Sorry, Schiermonnikoog. Op Texel het grootste nieuws eigenlijk de aanvaring op de Waddenzee tussen een vissersboot en een zeiljacht. Bij het incident brak de mast van het zeiljacht af en voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. Maar ja, het voorval trok wel veel aandacht vanwege de drukte op het water natuurlijk rond het eiland. Daarnaast werd bekend dat de burgercoöperatie Land van Ons landbouwgrond nabij Den Burg heeft aangekocht om natuurvriendelijke landbouw te stimuleren. Tot zover Texel. Vlieland. Op Vlieland stond de lokale politiek centraal, want de gemeente heeft nieuwe wethouders benoemd. En tijdens een bijzondere raadsvergadering namen inwoners afscheid van de vertrekkende bestuurders en maakten zij kennis met het nieuwe college. Ook werd er aandacht gevraagd voor klimaatbestendige en groene tuinen op het eiland. Ja, dat doen zij op Vlieland. Dan Terschelling. Op Terschelling draaide natuurlijk eigenlijk wel heel veel, misschien wel alles, om het internationale theater- en kunstfestival Oerol. Want in het wekelijkse nieuwsbulletin werd teruggeblikt op de festivalweek. Met aandacht voor voorstellingen, bezoekersaantallen en de culturele impact van het evenement. Ja, Oerol blijft daarmee wel het meest besproken onderwerp op het eiland. Misschien is het wel het grootste culturele event van Nederland. Dat was dus afgelopen weekend. Dan gaan we naar Ameland. Ja, we zijn de hele tv-tas aan het afhandelen. Op Ameland kreeg natuuronderzoek veel aandacht. Ecologen zijn gestart met onderzoek naar beschermde dier- en plantensoorten voor een nieuw soortenmanagementplan. En die uitkomsten moeten helpen bij toekomstige bouw- en verduurzamingsprojecten op het eiland. En daarnaast was er heel veel belangstelling voor de traditionele demonstraties van de paardenreddingboot. Ja, tot slot, Schiermonnikoog. Ging het nieuws vooral over de waterveiligheid. Want het eiland werkt samen met het Rijk aan een onderzoek naar bescherming tegen toekomstige overstromingen. Want eind dit jaar moet duidelijk worden welke maatregelen dan nodig zijn om Schiermonnikoog ook op lange termijn veilig en vooral droog te houden. En daarnaast stond het eiland in de belangstelling door een succesvol korenfestival. Kort samengevat, Texel, aanvaring tussen een vissersboot en zeiljacht op de Waddenzee, Vlieland, de installatie van nieuwe westerhouders, Terschelling, Oerol domineert het nieuws, Ameland start ecologisch onderzoek naar een nieuwe natuurbeheerplan en Schiermonnikoog onderzoekt hoe ze daar droog kunnen houden naar toekomstige bescherming tegen overstromingen. Dit was de Wadden in Vogelvlucht. Ja, en dat is gelukt. Binnen de tijd. Tijd voor Witlekkers. Tijd voor Dire Straits. Twisting.

0: Ja, dames en heren, ik ga deze alvast afscheid nemen. Het is 9 minuten voor de klok van 6. Ja, en die duisteren gaan altijd wel langer door, joh. Ach, wat een verschrikking. Graag tot zondag bij de Klassieke Zaag. Of anders, tot volgende week bij de herhaling van deze uitzending. En als u dit hoort in de herhaling, dan ben ik er volgende week dus gewoon wel weer. Ja, een beetje ingewikkeld, maar we doen ons best. Ja toch? Nog één keer dan. Zometeen The Sun Is Shining van Bob Marley en Trainstown Rock. Nogmaals, graag tot volgende week.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Tessel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
3: Het Wadden weerbericht.
4: Vandaag een rustige zomerdag op de Wadden. Periode met zon en stapelwolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt op naar een comfortabele 21 à 22 graden. Er staat een rustige, overwegend noordelijke wind, kracht 3. Later op de dag neemt de bewolking heel geleidelijk toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Kortom, ook op Terschelling een heerlijke rustige start van de maand met prima vakantieweer.
3: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland.
8: Radio Texel.
7: Een hele goede middag, avond eigenlijk. We hebben lekkere muziek voor je klaarstaan, waaronder Wax. En ook Vanessa Paradise. En Niall Horan Heaven, je gaat allemaal horen dit uur bij Break de Week.
1: Het is woensdagavond, dus Radio Texel breekt jouw week.
7: En mocht je ook nog inbreng hebben willen in de muziek, kan dat radiotexel.nl/plaat. En wie weet draaien we jouw verzoekje.
8: Ja, lijkt me een uitstekend plan. Ja, heerlijk, fijn dat je er weer bij bent. Lekker tot de klok van 7 uur. En als je aan het eten bent, alvast eet smakelijk. Dit is Kevin James.

0: Van 6 tot 8 is dit Breek de Week. Breek de Week.
1: Dit is Radio Texel.

0: een hele goede avond. Het is nou iets meer dan 6 over 6. 1 juli woensdag en je bent weer bij Break de Week. Hele goede avond.
1: Ja, inderdaad. Fijn dat je weer met die klapperende oortjes hier bent op deze woensdagavond. Ja. Nee, we knallen gewoon met z'n tweetjes jullie in. En dat is niet zomaar een maand.
0: Dat klinkt heel raar. We knallen met z'n tweetjes.
1: Ja, we knallen jullie in hoppatee. Nee, maar dat is niet zomaar een maand. Dat is de maand dat de vakantie gaat beginnen.
0: Ja, nog wat is het? 2 dagen?
1: Nou ja, maak er maar gewoon 2 van. Morgen en overmorgen nog. Boom! Vakantie! Ja, en dan respect voor Midden en Zuid. Die moet natuurlijk nog 1 en 2 weken.
0: Nou, maar ja, dan moet je er niet gaan wonen, hè?
1: Kijk, nu doen we allemaal heel tof, maar je snapt het
0: volgend
1: natuurlijk.
0: Volgend jaar, ja.
1: Ja, nou ja, dan zijn
0: we
1: aan de
0: beurt.
1: Ja, lekkere muziek en een zwiepertje aan het rennen. En de top 5.
0: Top 5, ja.
1: Dit is Break de Week.

0: We gaan terug naar de 1987. Het jaar dat, dat er dingen gebeurden, denk ik.
1: Ja. Ja, natuurlijk. Nou, één ding was zeker. Er werd knijter goede muziek gemaakt, kan ik vertellen.
0: Oh, absoluut, absoluut.
1: Maar onder deze banger. Deze goede pokoe, zeg ik het zelf.
0: Deze goede pokoe. Bridge to your heart.
1: Wax.

0: ik denk dat heel de spinbaan heeft mee kunnen genieten met deze goede pokoe.
1: Ja, dat mag niet anders, hè? Ja, dus moet. Je moet je op losgaan, inderdaad. Zo niet dan toch. Ja. Ja, nou ja, moreel verplicht ook, kan ik je wel vertellen.
0: Ja, we zijn er weer.
1: Nou, niet zo'n beetje ook. We zijn er in volle glorie, om het maar zo te zeggen. En ik moet dan. Ik zei dat al tegen jou, kwam binnen. Ik ben meteen uit mijn werk gerold hier naartoe. Ik dacht, weet je wat, even pompen. Want onze school gaat natuurlijk verbouwen. Dus wij moeten heel veel nog verhuizen. Nou, we hebben vorige week woensdag een hele dag gehad om alles op te ruimen. Nou, dat was nog niet genoeg. Vanmiddag nog even heel veel gedaan. Het is één grote bende, maar het is wel gesorteerd.
0: Ja.
1: En ik hoop dus vrijdag dat we dan de deur dicht kunnen doen. En dat dan zeg maar, de verhuizers en dan de verbouwers het allemaal lekker kunnen gaan regelen. Want dan hebben wij ons oplicht gedaan. Maar god, wat een werk zeg.
0: Ja, dat
1: dus mijn tip, ga nooit verhuizen. Of verbouwen.
0: Nou, als het überhaupt mogelijk is, hè, om te verhuizen.
1: Jawel, dat is ook zo. Ja.
0: Nee.
1: Dat, ja.
0: Met alle gekheid op een stokje. Er gebeurt veel momenteel in de wereld de afgelopen dagen. Het WK is natuurlijk nog op volle gang.
1: Niet voor ons meer natuurlijk.
0: Nee, trek me de bek niet over. Open. Nee.
1: Ben jij wakker gebleven trouwens die avond?
0: Ja.
1: Nacht?
0: Ja.
1: En was het waard? Nou, nee dus. Nee.
0: Nou, het was wel spannend, hoor. Ze
1: ja,
0: het wel
1: super spannend.
0: Echt,
1: ja.
0: Nou ja, de laatste 30 minuten.
1: Ik wou het zeggen, was,
0: alles spannend.
1: Want inderdaad, Gakpo heeft... Nee, was het Gakpo? Nee, niet Gakpo. Die Gakpo had gescoord, hè?
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk wel een heel mooi moment voor hem, natuurlijk. Omdat hij zijn kerstverse kind heeft verloren, natuurlijk. Hè.
0: Stilgeboren.
1: Daarom, dus dat is hartstikke droevig. Maar daarom was het voor hem wel een soort van... Ja, goed moment omdat hij toch heeft gekozen om te blijven en dan een goal te maken. Dus dat is wel heel mooi. Maar ja, het resultaat is natuurlijk gewoon om te huilen.
0: Nou ja, goed hè. Dus ze stonden ervoor. Toen in de eerste minuut van de verlenging, toen kwam Marokko ineens weer terug.
1: Maar kom op, waarom nou weer? Bizar, 91 minuut, kom op.
0: Nou, het zat er wel aan te komen. Alleen, Nederland had gewoon heel veel mazzel dat ze niet... Ja, werden geklopt.
1: Dan gaan we gewoon niet eens praten over die penalty-series.
0: En toen de penalties, goed.
1: Dat is the rest is history.
0: Ik ben geen voetbalkenner, maar het... goed.
1: Nou, hoeft hij met alle respect...
0: Als
1: ik net zelfs
0: 94 ga, dan...
1: Ofwel. Ik denk dat ik doe het ze wel na, denk ik.
0: Ja.
1: Ik zou ook misschieten.
0: Op de paal, op de lat. Ja.
1: Op de paal. Nou ja, we hebben het allemaal gezien en waarschijnlijk gehoord. Het is niet helemaal heel goed. Maar goed, we gaan eens even aan het kijken naar... misschien hebben deze dingen waar we nu gaan kijken, deze top 5... Misschien had het wel een beetje een positieve vibe gegeven. Misschien hebben we daardoor wel gewonnen.
0: Ja, want we hebben namelijk een top 5 met legendarische voetbaluitspraken.
1: Ja, en dat zijn er nog wel eens wat. En daarom zeg ik ook, wellicht had dit wel ervoor kunnen zorgen dat wij de winst hadden kunnen pakken. Want we starten met de nummer 5 en niet te meer, namelijk Rinus Michels. Ja, de uitspraak van Rinus Michels is voor de man zeg maar, achter het totaalvoetbal. En ook bondscoach van het Nederlands elftal dat in 1988 Europees kampioen werd. Nou, Michels bedacht de zin overigens niet helemaal zelf. Ik ga zo de zin natuurlijk zeggen. Maar ontleende het idee aan de schrijver George Orwell. Nou, weinig voetbaluitspraken zijn zo diep in het collectief geheugen gaan zitten. En de zin wordt tot ook ver buiten het veld gebruikt. Ik heb het over de zin, voetbal is oorlog. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje...
0: Ja. Nou ja.
1: Maar in die zin van, er moet soms gestreden worden alsof het oorlog is. Ik zou bijna zeggen vrede op aarde, maar mensen snappen ermee wat er bedoeld wordt. Alleen tegenwoordig ligt het wat gevoeliger natuurlijk.
0: Nou, het ging er flink aan toe natuurlijk.
1: Nou, zeker weten. Je moet strijden tot het einde.
0: Maar goed, we gaan door bij muziek. Volumia.
1: Zo.
0: Jouw geboortejaar.
1: Bestaan ze nog?
0: Ik weet het niet meer. Goed, blijf bij mij.
1: Oh, gezellig.

0: Jenna Spiro, Material Lover. Gloedje nieuw eigenlijk. Nou, inmiddels al een paar maanden oud, maar het blijft lekker.
1: Ja, en dat in contrast met volume, ja. En blijf bij mij. Back to the 90s.
0: Inderdaad. Ja, we hadden het net even over natuurlijk de voetbal, maar er,
1: ja,
0: is
1: voetbalmania.
0: Er is momenteel ook nog wat anders gaande, waar prijzen worden uitgereikt.
1: Nou, neem me mee.
0: Diploma's worden uitgereikt.
1: Ja, inderdaad, ja, want daarom is onze Rob Zaagmans niet aanwezig. Hij is namelijk aanwezig bij de diploma-uitreiking van de OSG de Hogeberg, niettemin. Namens de Radio Test natuurlijk gefeliciteerd met je welverdiende, tenminste, daar gaan we vanuit, diploma. Ja. Als je geen ChatGPT hebt gebruikt om te frauderen.
0: Ik weet niet hoe dat er momenteel aan toe gaat. Maar
1: ik heb het toevallig wel gehoord. En dat was dan geen OSG, geen middelbare, maar dat was dan een studie. Ja. Op een PABO in Leeuwarden, volgens mij. Of nou, in ieder geval, ik ben me er niet vast waar. Het was in ieder geval een PABO. Daar is ook gefraudeerd. En toen kwam er naar voren dat er een student was. Die had waarschijnlijk plagiaat gepleegd door middel van ChatGPT. Of AI, iets in die trant. En er werd alles meteen geblokkeerd, op slot gezet. En na de onderzoek hebben ze dus vast kunnen stellen dat er inderdaad AI is gebruikt. Nou, wat dus ervoor zorgt dat jouw afstudeeronderzoek ongeldig wordt verklaard. En waarschijnlijk dat deze student ook een half jaar de toegang tot, zeg maar, toetsen wordt ontzegd. Zo. Nou ja, vreselijk. Maar ook van voor de mensen die natuurlijk in dat studiejaar zitten. Hè? Die moesten daarom ook wachten. En die hadden. Want alles gaat op slot. Ja, er wordt meteen gekeken of er meerdere zijn. En er was dus maar één persoon. Nou ja, dus doe het niet. Of ja, wel althans, doe het wel. Maar doe het niet als plagiaat gebruiken. Natuurlijk moet je ChatGPT gebruiken.
0: Nee,
1: maar
0: ja,
1: serieus.
0: Ja, nee, het is tegenwoordig.
1: Met sommige niet gebruikt. Alleen, ja, kijk je bronnen. Ga niet klakken
0: alles over. Weet wat je bron is, inderdaad. Precies, met ChatGPT niet alles wat hij zegt.
1: Maar goed, als hulpmiddel zeker doen.
0: Ja, absoluut. Ja. Dus het is momenteel dus de diploma-uitreiking. Voor mij dus inmiddels ook al een jaar geleden. Ja, nou, precies eigenlijk een jaar geleden dat ik vandaag dus mijn uitslag kreeg te horen.
1: Ja, dus dat een week opgeschoven dan vanwege
0: en
1: de vakantie.
0: Morgen zou dan mijn diploma-uitreiking zijn.
1: Ja.
0: Misschien is nog wel, hoor. Dat,
1: In ieder geval, het is een jaar later weer, hè?
0: Dus eigenlijk
1: en je had ook een opkomstliedje, had jij nog, hè? Weet je welke dat was?
0: Ja, Don't Stop Me Now.
1: Ja,
0: dat is allemaal niet zo heel...
1: Nee, maar goed, dan nog even een jaar geleden, hè?
0: Een jaar geleden, ja.
1: Time flies when you're having fun.
0: Absoluut. We gaan door met de top 5 legendarische voetbaluitspraken.
1: Kom maar op met die nummer 4, ja?
0: Ja, op nummer 4 hebben we Johan Cruijff staan.
1: Die zal er wel vaker in staan.
0: Of eigenlijk ook Willem van Hanegem. Ja, lange tijd werd deze uitspraak door Johan Cruijff toegeschreven. Maar dat klopt dus eigenlijk niet.
1: Oei.
0: Want kort na de dood van Johan Cruijff in 2018 onthulde Willem van Hanegem dat deze zin van hem afkomstig is.
1: Lekker makkelijk, hè?
0: Ja, achteraf. Zo kan ik het ook.
1: Ja.
0: De gedachte erachter is puur voetbal. Wie heel aanvallend speelt, vergroot de kans op een doelpunt. Maar maakt zijn verdediging tegelijk kwetsbaar. Ieder voordeel brengt zijn nadeel met zich mee en andersom. Want elk nadeel heeft zijn voordeel.
1: Ja, dit is wel denk ik van een van de meest legendarische uitspraken die dus ook aan Cruijff gekoppeld is. Maar ja, Willem van Hanegem die heeft hem dus op. Maar ik vraag me af hoe kan je, zeg maar, een soort zin opeisen dat je zegt van, ja, dit is de eerste keer dat ik was de eerste die dit zei.
0: Ja.
1: Heb je daar bewijs van? Zeg maar een soort van, ja, over plagiaat gesproken natuurlijk. Hè? Ja, ik weet.
0: Ja,
1: het
0: maar, niet. Maar niemand weet natuurlijk of het al tijdens de jaren zijn verzamelaars bijvoorbeeld is gebruikt. Kan natuurlijk, hè?
1: En zoenga ben zij. En verder kijk ik graag te hebben. Ja. Nou, the rest is history, zeggen we
0: the
1: dan.
0: The rest,
1: hè?
0: Is history,
1: ja. Verder met verse muziek hier. Althans, verse muziek. Dit lied blijft voor mij vers. Heerlijk.
0: Nile Horan. Heaven. Zometeen Michael Jackson, Justin Timberlake.

0: Heb jij wel eens de versie gewoon alleen Michael Jackson gehoord?
1: Nee.
0: Die is er dus ook.
1: Oké. Okay.
0: En die klinkt eigenlijk... Ja, ik heb hem even niet zo voor me, bij me nu. Oh, dat is wel jammer. Maar die is door totaal iemand anders geproduceerd.
1: Ja.
0: Nou, ik weet even niet meer wie. Maar deze versie was door Timbaland.
1: Justin Timberlake.
0: Nee, Timbaland. Geproduceerd. En Justin Timberlake is erbij gekomen.
1: Ik dacht, goed, voor de mensen thuis.
0: Lekker de versie op.
1: Kan zeggen, als je niks te doen hebt, doe ze even lekker.
0: Hij bestaat, dat ik het even weet. Ja, 100% van de gokkers die stoppen voor de grote winst.
1: Nou, dat is een gezegde van een wijs man.
0: Want wij gaan aan het rad draaien.
1: Inderdaad. En niet zomaar het casino-rad. Nee, het random-rad, dames en heren. Ja, op dit rad vind je alle letters van het alfabet. We gaan er zo'n zwiepertje op aangeven. En waar het pijltje eindigt, die letter, dat wordt de beginletter van de artiest of van de naam van het liedje. Maar er zit natuurlijk ook nog een addertje onder het gras. Of een, ik kan beter zeggen, een jokertje onder het gras.
0: Oef, ja. Want als je namelijk op de joker belandt, dan...

0: Wel goed, hè?
1: Hij tikt weer lekker. Het klokje tikt zoals hij thuis tikt, hè? Oeh, de letter! Is de letter S! De letter S, en die wordt ook meteen bij ons in het systeem gegooid. Waardoor wij een review krijgen van het liedje. En, oh, zo. Ja,
2: dit is een klassieker.
1: Jan is een artiest die eigenlijk wel altijd heeft meegedaan in de scene. En nog steeds wel meedoet, maar je hoort er eigenlijk helemaal niks meer over.
2: Nee, ze is gestopt.
1: Ja.
2: Ze ging een andere muziek proberen te maken in een band. Ze was wel een beetje klaar mee. Maar
1: hij heeft wel echt een stempel gedrukt op de muziek scene.
2: Oh, absoluut. Ja. Zowel nationaal als internationaal. We gaan er gewoon naar luisteren.
1: Why am I sitting in the middle of nowhere?
3: Dit is de plaat van het Random Rad.
2: Carol Emerald.
1: Ja, natuurlijk met Stuck.
2: Zometeen Be My Baby.

0: Lekker hoor.
1: En zo tikt hij door, hè. Ja. Carol Emerald en Stuck hier bij Radio Tesso. En Breek de Week.
0: Breek de Week.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, we hebben nog een top 5'je af te maken.
1: Zeker. En het gaat over uitspraken die gedaan zijn door nogal bekende voetbal-iconen. En daarom kunnen we deze uitspraken dan ook wel legendarisch noemen. We zijn aanbeland bij de nummer 3. En deze is heel leuk. Deze is ook gekoppeld aan een andere uitspraak die ik daarna eventjes doe. Dat is wel leuk. Gary Linkener, die scoorde zelf.

0: Weer de halve finale van het WK 1990, maar Engeland verloor na strafschoppen van West-Duitsland, dat later uiteindelijk ook kampioen werd. Nou, de oud-spits die vatte er een decennia aan Engelse frustraties mee samen. Nou, het citaat wordt nog altijd van stal gehaald zodra Duitsland in vorm is. Nou, en over welke citaten hebben we het van Gary Lineker? Sorry. Voetbal is een simpel spel. 22 mannen rennen 90 minuten achter een bal aan en uiteindelijk winnen de Duitsers. En dat is een beetje koppelend aan, dus ook een uitspraak. Zeg even niet meer van wie hoor, maar het is, je hebt pas gewonnen van de Duitsers als ze in de bus terug naar huis zitten.
1: Ja, dat aged well.
0: Ja,
1: want
0: ik
1: bedoel als in, het is niet meer echt heel relevant. Want,
0: nee, want ze liggen er ook uit. Ja, precies. Ja, nee, inderdaad. Dat hadden we ook niet verwacht.
1: Bizar.
0: Bijzonder. Ja. Duitsland der Mannschaft is ook niet meer wat het geweest is.
1: Nee. Nummer 2 dan. En ik dacht al een beetje van, ja, volgens mij krijgen we nu gewoon een top 5 met uitspraken van Cruijff. Uitspraken. Maar nee, is niet het geval. Maar we hebben er wel weer eentje van Johan Cruijff. Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is simpel voetballen.
0: Mooi, allemaal zo filosofisch, hè?
1: Heel filosofisch.
0: En poëtisch.
1: Ja, want geen lijst met voetbaluitspraken zonder Johan Cruijff. Zijn one-liners klinken vaak als open deuren, maar zijn diepgaander dan ze lijken. Een bal overspelen kan namelijk iedereen. En wedstrijd na wedstrijd de eenvoudigste oplossing kiezen. Op het juiste moment is de kunst die maar weinigen beheersen. Ja, het is de essentie van het Cruijffiaans die de eigen taal waarmee Cruijff een halve eeuw voetbalwijsheid in korte zinnen vatten.
0: Heerlijk. Ja, die man heeft zowel op het veld als in de boeken, zeg maar, geschiedenis Absoluut. Geschreven. Heerlijk. Zometeen de nummer 1 van deze top 5 legendarische voetbaluitspraken. Meest muziek?
1: Vanessa Paradis met Be My Baby.

0: Ja, de zomermuziek die moet er natuurlijk wel een beetje worden gedraaid.
1: Want zeker, de temperaturen waren afgelopen weekend toch een partij warm. Zelfs voor Tesla's begrippen. Maar ja, we gaan deze week wel weer wat normaler. Dat is wel fijn om te weten. We zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending, om maar even zo te zeggen. We moeten er iets eerder uit, maar dat mag de pret niet drukken.
0: Nee, absoluut niet.
1: Nee, Ron. Nee.
0: Zo, daar is hij.
1: Ja, we zijn er weer. Hallo.
0: Hi. Hallo. We hebben nog een top 5.
1: Ja,
0: die
1: correct.
0: Moet worden afgerond.
1: Nou, doe schek, joh. Doe schek.
0: Met aan u de eer voor nummer 1.
1: En iedereen kent deze bekende voetballer. Ik kan je vertellen dat de beroemdste voetbalcitaat ter wereld komt van het beruchtste doelpunt ooit. En heel veel mensen zullen deze uitspraak en deze goal misschien ook weten. Ja, in de kwartfinale van het WK 1986 tussen Argentinië en Engeland duwde Maradona de bal met zijn vuist over de uitkomende doelman Peter Shilton heen. En dat is natuurlijk gewoon een duidelijke hands. Ja. Op dat moment, toen hij daarop aangesproken werd, sprak hij de volgende woorden. Als een hand de bal raakte, was het de hand van God. Man zei letterlijk dat het niet zijn hand was, maar de hand van God. En als ik het ook niet helemaal fout zeg nu op dit moment. Volgens mij is de goal nog goedgekeurd ook.
0: Zo'n voetbal kennen heb ik dan ook
1: echt,
0: niet.
1: Het is echt niet normaal.
0: Bizar inderdaad.
1: Ja. Maar goed, wel iconisch en zeker legendarisch.
0: Absoluut. Ja, we horen dit uur een aantal bekende uitspraken. Dus Diego Maradona, maar ook de Cruijffse uitspraken.
1: Cruijffiaans.
0: Cruijffiaans. Nou goed, dit was Breek de Week.
1: Voor deze week. Zeker. Ik wens iedereen alvast een heerlijke, vooral ontspannende vakantie toe.
0: Als dat van toepassing is.
1: Ja, als het van toepassing is, maar goed, de meeste mensen wel. Hè? Ja. Zo niet, dan toch. Ja.
0: Nou, wie weet tot volgende week. Geniet nog even van het lekkere weer vandaag.
1: Ja, en een hele fijne avond. En smakelijk voor straks misschien.
0: Ordinary.
2: Ah. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
2: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord, maar of ze vergeet hem.
3: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
2: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
2: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: What you've done to me.
1: Het beste van het eiland
2: hoor je op Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
2: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
3: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
1: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

goodbye.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. 2 mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was zij er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van
0: heerlijke muziek. Non-stop.
4: Non-stop.

all right.

0: ben eens in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Duizend keer heb ik me vergist. Duizend keer de verkeerde smaak.
0: Non-stop. Non-stop. Muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Ponte a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.